0: mensen, normaal.
1: Hoe voel jij je in je vel?
0: De fois bien, de fois mal.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
0: Je comprends.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.

denkt. Zondag bergen eten, runter eten, rest eten. Tanden poetsen, geen gerechtjes eten. Thee en koffie niet betrappen, ziekte hebben gewoon thuis.